0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 22:00 in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
3: Je hoort hem echt overal.
4: Dit is Merwe Radio.

0: lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: Ja, die zitten gewoon weer hoor, hier op de zaterdagmorgen. Dames en heren, jongens en meisjes, allemaal hartelijk welkom en een hele goede morgen. Fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Het is inderdaad 11 juli 2026 ondertussen alweer. Het wordt weer een warme dag, heb ik gehoord. Ja, ik heb goed nieuws voor mezelf. De airco is gisteren inderdaad eventjes volledig gecontroleerd. Die doet het weer op vol vermogen. Standje Eskimo staat aan, dus mocht u mij zien bibberen, dan doet hij het goed. Zeg maar. Even kijken. Wat hadden we? Lekkere Franse muziek. Nouvelle Vague. En dat was een tipparade plaatje toen de tijd in de jaren 80. Ik vond het een geweldige plaat. Ik dacht dat het een mega hit ging worden. Werd het niet. Maar we blijven hem gewoon draaien. Het is lekker zomers. En bij deze temperatuur is dat ook fijne muziek. Waar je ook bent, waar je ook luistert, laat het gerust even weten. Er zijn heel veel manieren om in contact met ons te komen. Dat kan natuurlijk via Facebook. Club 10 heeft een eigen Facebookpagina. Daar kan je trouwens ook nog reageren op de schijven 5. Maar we zijn er natuurlijk ook via club10@live.nl, het e-mailadres. En heel veel mensen hebben tegenwoordig maar een privé-nummer. Dus ik zou zeggen een WhatsAppie of wat dan ook. Het mag ook allemaal deze kant op. En dan zie ik het allemaal wel verschijnen. Ik heb in ieder geval een leuke collectie muziek samengesteld. En ik denk dat het best gezellig wordt. Maar als jij denkt, ik heb daar iets aan toe te voegen, dan laat je het gewoon even weten via die bekende kanalen. Nou, heb je al gestemd op de schijven 5? Nou, gaan we het zo meteen over hebben.
2: Het donderend uit je radio. Club 10.

I feel good. Yeah. Is dat lekker wakker worden of niet? Hè? 9:15, mensen. Maar dan wordt het toch wel een keertje tijd om er inderdaad uit te stappen. Bakje koffie te pakken, de radio wat harder te zetten. En gewoon te genieten van al die fijne klanken die wij weer tot 12 uur jouw kant op sturen. Nou, het wordt daarna ook gewoon gezellig hoor. Arie is er ook gewoon vandaag weer met de lunchbreak. Dus het is weer de volle zaterdag zoals je die gewend bent hier bij.

1986 was het jaar en Kiss in the Pink zong over One Step. Lekker hè? En daarvoor James Brown en I Feel Good. Dat zijn allemaal van die fijne plaatjes waar je vrolijk van wordt. Dat zei ik al hier op de zaterdagmorgen. Alleen maar vrolijke deunen vandaag. Zomerse muziek. En zometeen gaan we eens even kijken hoe de stand is bij de schijf van 5. Nou, daar loopt er eentje behoorlijk vooruit. Hè? En deze. Ken je die nog? 2016 was het alweer. 10 jaar oud. Paolo Nutini. Danny, don't be hasty. You said-

Oh, lekkere platen maakte die hoor. Paolo Nutini had ook die enorme grote hit met Iron Sky natuurlijk. En in The New Shoes had hij ook nog inderdaad. Ja, en dit was Jenny, Don't Be Hasty. Hebben we al gestemd mensen? Wat hebben we allemaal? Ry Cooder. And He'll Have To Go. Die staat op nummer 1 vandaag. Prince. Ja, die gaat ook lekker hoor. Met You Got The Look. Maar heeft nog niet de meeste stemmen. Nee, al net niet. En die Buzz Clifford. Die heeft maar 1 stem. Ah, heeft ook maar 1 kindje. Hè? Hoor je wel. Ja, en Arne Jansen. Arne Jansen. Die heeft op dit moment, even kijken, niet 7 stemmen. Nee, hij mist er nog een paar. Hij heeft 3 stemmen, Arne Jansen. Ja, maar deze... Christopher Cross en It's Alright gaat ver, ver bovenaan. Momenteel met nu al 12 stemmen. Dus als je erop wil stemmen. Moet je even op Facebook kijken. Facebook Merwe RTV, Facebook Club 10 of Facebook Mr. DJ Peter. Dat vind je.

toen de tijd er aan toe ging, inderdaad. In die grote megadiscotheken en dergelijke. I Like It, dat zongen ze ook nog. En van dit soort klanken is het ook weer makkelijk schakelen naar gewoon lekkere zomerse muziek. Hè? Ja, lekker even zomers. Ja, Light My Fire.

met de titel Light My Fire, maar dit was even een redelijk unieke versie. Dat was Sean Paul en dus niet The Doors en ook niet José Feliciano. En die heeft hem ook inderdaad gedaan. Lekker hoor, even kijken. Zometeen een hit is, maar het wit zo lekker en gauw houden. Maar eerst wordt het even tijd voor een beetje...

was de verlenging de muziek van Waylon Jennings. Hij deed het dit keer in duet met Travis Tritch. And I've Always Been Crazy. Het was van het legendarische concert waar ook een DVD van uitgekomen is. Het laatste concert wat Waylon Jennings gaf, volgens mij een van de laatste keren toen de tijd. Hey, dan is het nu tijd voor een hit in zwart-wit. Een lekkere gauw houden. Ondertussen komen de verzoekjes ook binnen. Dus daar gaan we zometeen ook even aandacht aan besteden. Maar hey, we hebben nog een uur zometeen. Dus het zit weer lekker vol vandaag. Lekker hoor. En we gaan straks natuurlijk vanaf 11:30. Gaan we ook kijken of dat Arie op zijn plek zit. Ook het tegenwoordig een vast item in deze show. Nou, dat gaat allemaal goed komen. Ik moet trouwens opschieten zometeen. Want ik heb vanmiddag ook nog een locatieuitzending bij de collega's.

Enorme disco hits gaan scoren natuurlijk met I Don't Wanna Dance, Electric Avenue en My Time to Love You had hij ook nog inderdaad. Ja, die zouden we bijna vergeten. Dat is een hele fijne plaat hier op de zaterdagmorgen. Baby Come Back, je hoort de Eagles uit 19...

Ja, ik heb ontdekt als je zomerse muziek wil zoeken, in welk systeem dan ook, dan begin je gewoon bij de artiest met artiestennaam Los. Dan kom je altijd wel ergens een zomersplaatje tegen. Los de Diabolos. Hele fijne muziek uit 1971. En dat eventjes kijken. Oh, 8 minuutjes voor 11 uur. Nou, wat gaan we doen? Er wordt even spannend gemaakt, hè? Ja, maak het spannend. Tijd voor een verzoekplaatje. Vandaag vieren Alex en Bianca 18 jaar samen. En Alex die zegt, doe even een leuk plaatje voor Bianca. Uiteraard doen wij dat, want dat zijn vaste klanten in de club. Dus krijgen altijd een beetje voorrang. Zelfs nog voor het nieuws van 12 uur. Wat moest het worden? Nou, die enorme hit uit 1991 van Sinead O'Connor.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: De schijf

0: Ja, daar hadden we Ry Cooder en He'll Have To Go. Natuurlijk was het origineel ooit van Jim Reeves. En ja, er werd wel op gestemd hoor. Prince kreeg ook heel veel stemmen met You've Got The Look en Buzz Clifford en The Babysitter Boogie. 1 stem, Arne Jansen 3 stemmen. En we bewaren ze gewoon allemaal weer voor onze vinyl af. De levering aan het eind van de maand. Hè. Dan komen er toch nog wat dingen langs die nou niet gedraaid worden in het kader van de Schijven 5, maar wel in het kader van de Vinyl Zaterdag. Nou, dat is helemaal aan het eind van de maand pas. Dit was voor deze week de opgave. Volgende week hebben we gewoon weer 5 nieuwe singeltjes op een rijtje gezet. En dan gaan we opnieuw stemmen, kiezen en plaatjes draaien in dit kader.
1: De Schijf van 5.
0: Lekker hè?

0: Ja, het heet ook Enjoy the Silence. Dus ik denk, laat ik hem helemaal doorlopen totdat het stil is. Nee, dat doen we niet natuurlijk. Dat was muziek van niemand minder dan het bandje inderdaad. Depeche Mode.
1: Ja, ik was even nadenken. Heb ik wel eens, hè. Zij zo van die momenten, daar heb je dat af en toe. Hey, dit komt uit Nederland. En het zingt lekker vlot. Het is Miss Montreal en Just a Flirt.

alweer bijna 20 jaar oud, dit plaatje. En ze doet het nog zo lekker. Vorig jaar nog naar een live optreden van deze dame geweest. Zeer de moeite waard, hoor. Ik kan het zeker zeggen. We hebben ook nog werk van haar op vinyl. Dus dat laten we ook nog even tot het eind van de maand lachen. Liggen, lachen. Nou ja, vrolijkheid, hè. Het is natuurlijk hoogzomer. En daar hoort ook wat Nederlands aan.

Alexis Jordan en Happiness, dat was haar grootste hit. Daarna probeerden ze het nog wel met wat anderen, maar ze haalden nooit meer het succes van deze Happiness. Heerlijke muziek met daarvoor nog Sjaak Herpen en ik heb de zomer meegebracht. Ja, leuk toch? Ik bedoel, even de zomer meegebracht. Over de zomer en de omgeving gesproken. Ik was even aan het kijken zojuist op, wat was het, Street View, Google Maps. Daar kan je een beetje kijken. Hoe alles eruit ziet, kan je elke straat van de wereld kan je zo'n beetje bekijken. En toevallig zag ik een paar weken terug, zag ik weer zo'n auto met allemaal van die camera's bij ons door de straat gaan. En ik dacht, ze hebben nieuwe foto's gemaakt. Dus ik was net al even aan het kijken of dat het al online stond. Of dat de Brabo Studios al in de laatste versie erop staan. Maar nee, het is nog van, even kijken, vorig jaar was de laatste update. Ze houden het wel bij, hè. Want als je dan ook kijkt hoe vaak er hier foto's gemaakt zijn. Want je kan kijken, ik ga zoveel tijd terug of wat dan ook. Of andere datums op dezelfde locatie. Kan je een beetje zien hoe het verandert. Nou, ik heb gezien dat ik echt moet knippen. Dus dat was, vorig jaar stond hij er nog een stuk lager bij.

genoeg van krijgen. Oh, lekker het geluid van de Scissor Sisters. And I don't feel like dancing. Maar bij deze plaat krijg je toch inderdaad wel het gevoel om te gaan dansen. Maar ja, ja, het is een beetje tegenstrijdig. Het geeft allemaal niet. Zometeen hebben wij een maxi-single hier in deze show. En dat is een hele mooie plaat. Zometeen eentje die je niet verwacht. Want het is geen disco.

Na 12 uur. Nee, niet na 2 uur. Dan is hij klaar. Na 12 uur zal hij de lunch weer gaan verzorgen. Lunchbreak op inderdaad deze fijne club. Het is Merwe Radio. Vanmiddag even voor een andere club op locatie in uitzending verzorgen. Ik krijg net de routeplannen door, dus dat gaat ook allemaal goed komen. Behoorlijke reis te maken vandaag in ieder geval. Nou, dat gaat allemaal goed komen. Het is mooi weer, we staan buiten. Dus mocht u in de buurt van Veghel zijn, dan kunt u even naar het Julianapark komen. Vindt u daar dat andere clubje waar ik vanmiddag mijn radioprogramma voor ga doen bij OSR 920. Ik zei het, we hebben een hele bijzondere maxi-single. Het is 6 minuten 28 lang, het muziek, het geluid van deze man, Rod Stewart. En we doen hem dit keer helemaal, The Killing of Georgie. Goedemorgen, dit is Club 10.

meer dan 6 minuten lang. The Killing of Georgie van Rod Stewart. En dat heet dan Part 1. Dus ik vraag me af, is er ook een Part 2? Want dat ben ik in ieder geval nog nooit ergens tegengekomen. Gaan we een keertje opzoeken. Gaan we zeker een keertje doen. Lijkt me, ja, voor mij kan die niet lang genoeg duren. Hè? Zijn zo van die fijne platen die je hoort.

Even terug naar de jaren 80. Ja, ongetwijfeld zometeen nog veel meer muziek uit de jaren 80 als ADM al losgaat op de zender. Die heeft er ook heel veel uit de jaren 80 altijd. Ja, lekker. Houden we van. Maar soms dan hebben we ook zoiets van, we gaan wat verder terug in de tijd. We gaan even terug naar, 1966, dames en heren. 1966 in het kader van een hit in zwart-wit. Ik heb even, zomaar random een pijltje gegooid. En het kwam op deze plaat terecht, want ik kende het helemaal niet. Ik zit even te luisteren. Ik denk, dat klinkt gewoon vrolijk. Dat gaan we op zender gooien. Het is van Jacobson en Tansley. En het heet Dream With Me. Lekker plaatje. 1966. Lekker terug in de tijd. Club 10, goedemorgen.

was niet zo lang, maar hij was wel zo leuk inderdaad. Dream With Me. En dat waren Jacobson en Tansley uit 1966. Zo'n lekkere gouden oude plaats hier bij inderdaad Merwe Radio en Club 10. En dat is elke plaat gewoon lijf uit handje gestart zo. En daar komt hij weg. Hey, ga je nog op vakantie? Vakantie is begonnen gisteren. Het is typisch zo'n vakantieplaatje. Maar ik heb hem even in een andere uitvoering voor je opgezocht.

0: Hier ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket in de zon. Als ik daar zo aan denk, is het verlangen haast te groot.
1: Hij noemt zich Peter Vos. Het origineel was natuurlijk van Peter Fox. House on Zee, het was bijna letterlijk vertaald. En je zou bijna denken, er is iemand met Google Translate gewoon overheen gegaan. En een of andere AI-stem die heeft dat ingezongen. Nee! Dat was toen nog niet. Dat is een paar jaartjes terug alweer op de plaat gezet. Wij hadden hem nog eventjes voor je klaarstaan. We gaan langzaam op naar richting 12 uur. Nou, langzaam hoor. We zijn nog wel.

En ik zeg allemaal weer bedankt. Veel plezier zometeen met Arie. Arie de Jager vanaf 12 uur zometeen op je radio. 2 uur lang de lunchbreak. En dan hebben we vanmiddag tussen 4 en 6 natuurlijk het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Tussen 6 en 8 is het tijd voor Erwin van der Bliek met On Fire. En Mark van Dalen die sluit het gepresenteerde gedeelte af.

We gaan er lekker uit met Next en Too Close. Ik wens je een hele fijne zaterdag. Mocht je in de buurt van Veghel zijn, kom even naar het Juliana Park, want daar zijn we live met OSR 920. Dus.

0: Hier begint je weekend. Helemaal in.
1: Hey!
2: Meer muziek. Meer gezelligheid. Elke zaterdag. Club 10.
3: This is Club 10. Let us sing together.
4: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Dit is Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet.

0: 1978 tot deze muziek heen. Goedemiddag, zaterdagmiddag vandaag, 11 juli. Onder het betekenen, een beetje last van verkoudheid. Dus we gaan de komende 2 uur veel muziek draaien hier op zender.
1: Met Arie de Jager.
0: Ja, Peter, nog bedankt voor de 2 uurtjes Club 10. Tot 2 uur is dit het programma Lunchweek. Vandaag wat iets andere samenstelling in het programma dan je gewend bent, misschien wat de muziek betreft. Dat is wat inside information, hè, voor de bekenden hier bij mijn radio. Yeah. Jealous Lover, een klassiekertje even van de Rolling Stones.

0: jaren 80 en 90 domineerden ze de hitlijsten van Nederland. Dan heb ik het over deze Queen of Pop. Ja, Madonna.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Je hoorde het plaatje Cherries. En even kijken, het was van het album Like a Prayer. Daarvoor was de muziek van de Rolling Stones. Jealous Lover, 1981. En dat was de B-zijde van het singeltje Start Me Up. Hè. Hey, goedemiddag, zaterdagmiddag. Het is inmiddels 13 minuten over 12. Je luistert naar het programma Lunchweek hier op mijn radio. Tot een 2 uur muziek en informatie op deze warme zaterdag. Wat de verkeersinformatie betreft, wat files hier in de regio. A15 Hardingsveld-Giessendam richting Arkel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Een file van zo'n 5 kilometer, een vertraging van 4 minuten. Gorkum, afrit Leerdam. Ook daar een file 5 kilometer, 3 minuten. En als we nu verder kijken, A15 afrit Arkel, knooppunt Deil. Ook 5 kilometer. A27 knooppunt Gorkum, knooppunt Everdingen is dicht in verband met de werkzaamheden. En knooppunt Lunetten, knooppunt Everdingen, dat is op de A27 Utrecht. Gorkum, 16 minuten, 6 kilometer file. Nou, het is inmiddels bijna zover. 17 juli is de datum dat de Papendrechtse brug dichtgaat. ProRail is inmiddels begonnen met de voorbereiding voor het herstel van de talud bij station Sliedrecht-Baanhoek. Langs de parallelweg wordt het bouwterrein ingericht. Deze voorbereidingen worden nu uitgevoerd, want het fietspad is inmiddels al dicht, hè, van de Baanhoekbrug. 9 maanden afgesloten. In het spoortalud bij station Sliedrecht-Baanhoek zijn eerder dit jaar vervormingen ontdekt. Sindsdien mogen treinen daar niet harder dan de 40 km per uur. In februari zijn 44 sensoren op 50 meter van treinstation Sliedrecht-Baanhoek geplaatst om de ontwikkelingen van het talud, de verzakkingen, zeker te volgen. Dan gaan we even naar Dordrecht toe, want kleurrijke outfits, volle pleinen en veel muziek. Big Rivers dit weekend. Vrolijk van start gegaan gisteravond. Dus wil je wat meer informatie erover? Kijk even via onze mediapartner RTV Dordrecht.

donderdag gepresenteerd door het nieuwe gemeentebestuur in Hennekenambacht. En ook daar gaan waarschijnlijk de winkels op zondag open. En ik heb begrepen, ook in je slieden gaat er een grote verandering aankomen. De winkels op zondag open, toch eerlijk. Ik ben er wel een voorstander van, hoor. Dan heb je nog wat nieuws te melden, zo. Je mag altijd tot 2 uur bellen. De studiotelefoonnummer is open. 018-442-0488. Voor een verzoekplaat, of wil je wat tegen ondergetekende zeggen? Tina Turner.

0: Ja, het is een nieuwe single van Crisscross Amsterdam, Louise Sonza en Willy William. Aardig wat heavy op die zender. My oh my heet de plaat.
1: Salavi baby.
0: Ja, het is 8 minuten voor 12:30. Straks om 12:30 in het Meteo Amsterdam weerbericht. En we hebben zelfs nog een reportage van de streek op 56. De streekredactie. En dat gaat over de katten-aids. 5 vragen, die gaan we voor je beantwoorden. Eerst even een lekkere klassieker 1977. The Flesh and the Pan.

0: huisje aan de zee.
1: Ja, zou best vertoeven zijn nu een huisje aan de zee. Mooi nummer is dat van Zoe Levi. Huisje aan de zee, hoorde je. 12:30 precies. We gaan eens even kijken wat de Meteo Alblasser dan weer allemaal te melden heeft op deze zaterdag. Zaterdagmiddagtemperatuur 29 graden. Noord- tot noordoostenwind is matig aan zee. Zaterdagavond is het op veel plaatsen gelukkig droog en het blijft lang zonnig. Zondagochtend lokaal kans op wat mist. Op morgen een droge dag. Ja, morgen ook zo'n 31 graden hier in de regio. Komende week de wind waait voorlopig nog uit het noorden tot noordoosten. Vooral tijdens de nacht koelt het wat meer af. Rondom half volgende week mogelijk extreem warm weer. Oh, het blijft warm.

1988, de zomer toen was dit een groot hit. Dat was de best verkochte 12-inch versie toen. Je hebt het over New Order en de Blue Monday. Je hoorde de 1988 versie.

0: Het was 5 minuten over 12:30. Je luistert naar de lokale Versliedrecht en Hanningswold Riesendam. Wij zijn Merwe Radio en we hebben ook wat nieuws trouwens uit de regio. We gaan even naar Dordrecht toe. Misschien heb je het gisteren wel gehoord wat allemaal daar gebeurd is. Ik moet even overschakelen. Ja, we zijn er. Veel duiven dood bij een grote brand. Eigenaar is ontdaan. Hij is al 25 jaar mee bezig. De Volkstuintjescomplex aan de Arie Schaapweg in Dordrecht. Waar gisteren een morgen een grote brand woedde.
1: Een verwoestende brand heeft vrijdag een groot deel van een volkstuinencomplex aan de Arie Schaapweg in Dordrecht in de as gelegd. De eerste melding van de brand kwam rond 11:15 binnen. De voorzitter van de naastgelegen volkstuinenvereniging zag het met zijn eigen ogen gebeuren.
2: Toen we bij de sloot aankwamen, wat we hier nu ook zien, sloegen de eerste vlammen uit het dak van het eerste huisje. En daarna was het veel knallen, heftige brand. En zoals jullie kunnen zien, een heel groot stuk van het complex is verwoest bij de buren.
1: Ook bij de verhuurder zit de schrik er goed in.
3: Ja, met een rotgevoel, vooral voor de mensen die treffen natuurlijk. Dus dat is niet zo leuk.
4: En hoeveel tuinen zijn er nu in de fik gegaan?
3: Dat weten we niet, want ik mag ook niet kijken. We mogen er niet bij.
1: De brand is een tijd lang moeilijk bereikbaar geweest, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. Iets na 1:00 middags bleek het vuur onder controle. Dat kwam te laat voor veel dieren die op het terrein aanwezig waren.
2: Wat we hier aan de voorkant zien is het terrein van de duivenmelker, die bijna als een duiven kwijt is geraakt. Hij vertelde mij vanmorgen dat hij er 100 had. En hij had nog 2 piepers die hij heeft gevonden. En ik heb een duif meegenomen die wij hier op het complex hebben gevonden. Dus hij heeft er 3 van zo'n 100 duiven teruggevonden.
5: Mijn broer heeft hier een tuin. Die heeft een speciale duiven. Hij is bijna 25 jaar bezig met alle duiven en zo. Maar nu allemaal kwijt. Alleen 3 over, 2 baby's. En eentje is nog grote duiven, zeg maar. Het is allemaal weg.
1: De paarden die aanwezig waren op het terrein zijn wel gered en op tijd verplaatst. Ook bij autobedrijf De Heer zat de schrik er flink in. Hun pand stond op enkele meters van de brand.
6: Nou, ik sta nog steeds te shaken. Wij hebben zelf onze panden nat moeten houden, zodat die niet in rook opgingen.
4: En dat is gelukt?
6: Gelukkig wel. We hebben wel een klein beetje schade, maar dat is eigenlijk alleen maar verfschade.
1: De schuur waar de brand in is ontstaan is met een kraanwagen uit elkaar gehaald om het vuur volledig te blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
7: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl.

0: Saks Mijnen. We hebben trouwens weer de nieuwe weekend voor dit weekend. Van 12 juli is dat dan. Het nieuws wat ondergetekende binnenkrijgt. Het gaat alleen maar over die Papendrechtse brug. Nou, op 17 juli om 11 uur gaat de Papendrechtse brug van 9 maanden dicht, zoals je weet. Het is ook het moment van de eerste afvaart van de tijdelijke veerverbindingen tussen Papendrecht en Dordrecht. Voor bromfietsers, voetgangers, scootmobielen en scooters. Tijdens de afsluiting is voor kortere afstanden in het wegsteden de elektrische fiets vaak sneller dan de auto. De eerste veerpont vertrekt rond 10:45 vanaf de Huis de Mennewede Vissersbuurt in Papendrecht. En dan gaat hij naar de Kerkenplaat in Dordrecht. Om 11 uur vaart zij weer terug. Op 18 juli om 6 uur wordt ook de pont tussen Rosmolenweg in Papendrecht en de Kerkenplaat in Dordrecht in gebruik genomen. Meer informatie kijk even op onze website www.mrwrtv.nl. De politieeenheid Rotterdam heeft besloten de cellencomplexen in Capelle den IJssel aan het Doelwater in Rotterdam en in de Spijkenissen te sluiten. Het cellencomplex aan de Overkampweg in Dordrecht blijft nog wel in gebruik, meldt de politie. En ook dat bericht is allemaal na te lezen via www.mrwrtv.nl. Straks gaan we luisteren naar de streekomroep. En dan gaan we 5 antwoorden, vragen beantwoorden over de katten-aids wat momenteel heerst hier in de regio.
1: Wanneer de temperaturen stijgen, worden de hits alleen maar heter.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Ja, het is alweer 2006 deze plaat van Bob Sinclair. Dennis Edwards, World Hold On. Ik krijg wat berichten van mensen die via DAB Plus luisteren. Zelfs in het zuidelijke gedeelte van onze provincie. In de achtertuin zitten, lekker badje erbij. En dan de zender aan op die 105.4. Nee, dat is kanaal 6A via DAB+. De oude FM-frequentie hier trouwens in de regio nog. Sliedrecht-Hanningsveld. Super FM-stereo, 105.4 MHz. We zijn er nog steeds. Zoals ik je net al vertelde, een uitbraak van katten-eest. Dat tijdens het regio Dwergstede. Stichting Dierensteun gaf eerder al aan nog nooit zo'n korte periode zoveel positief geteste katten in Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
1: We zagen het eigenlijk al een beetje aankomen. Heel veel katers die er heel slecht uitzien met wonden, katers met zweren aan de poten zijn we ook tegengekomen. Wat maar niet heelt, dan ga je testen en dan denk je, ja, weet je wel, dit is er aan de hand. En we vinden het echt alarmerend.
2: Steeds meer katten zijn besmet met katten-aids. In de regio Drechtstede meldt Stichting Dierensteun een zorgelijke verspreiding. Maar wat is katten-aids precies?
1: Katten-aids, die katten zijn besmet met het FIV-virus, zoals dat heet. Ze hoeven niet per se gelijk ook ziek te zijn als ze positief getest zijn. Maar ze kunnen wel heel ziek worden. De weerstand is minder. Je kan het eigenlijk vergelijken met mensen. AIDS, met het HIV-virus. Alleen het is dan niet overdraagbaar op mensen. Enkel van kat op kat.
2: Het komt voornamelijk veel voor bij zwerfkatten. Maar ook huiskatten kunnen het virus hebben. Maar hoe herken je zoiets?
1: Soms zie je het niet aan de buitenkant. Dus dat is ook best wel lastig. We kijken ook altijd naar de situatie. Is het een kat die niet geholpen is en op straat geleefd hebt, dan heb je eigenlijk al meer kans dat hij besmet is. Omdat ze ook meer gevochten hebben. Je ziet ook ongecastreerde katers heel vaak met bijtwonden en littekens. Dus we kijken ook naar de situatie waarin we de kat aangetroffen hebben. We zien het ook bij particulieren thuis die ook hun katten niet laten helpen. Nest op nest krijgen, een hele ongezonde leefsituatie voor de katten. En verder merken we het aan de symptomen. En dat is extreem haarverlies, kalende plekken. Nou ja, de zweren, een aandoening aan de pootjes hebben we laatst gezien dat het heel typerend is voor katten-aids. En ontstekingen in de bek.
2: Sinds vorig jaar ziet de stichting een enorme toename in besmettingen. En volgens Jeanette is dat al reden genoeg om er meer aandacht voor te vragen.
1: Dus ja, dan hebben wij bij ons zoiets, ja, hier moet echt veel meer aandacht voor komen. Het is ook echt vreselijk voor de katten. Als ze ziek worden is het vreselijk. Maar ook als ze niet ziek zijn, want ze zitten in het asiel. Ze mogen niet bij de andere katten vanwege toch besmettingsgevaar. Dus ze moeten al die tijd in de quarantaine blijven, ja, dat is gewoon heel zielig. De oplossing is eigenlijk heel simpel en dat is gewoon je katen laten castreren. En tegenwoordig kan dat al heel vroeg, vanaf 12 weken leeftijd, zeker voordat ze naar buiten gaan.
3: Muziek en informatie. Lunch.

worden en weer goed smeren. Dat is toch het belangrijkste waar mijn man door staan. Die soul was dat in 1980. Rondom Mark Boon en Rob Vundering toen. Een aanstekelijk nummer over een autoreis in Californië werd een gigantische hit en presenteerde het unieke kunstje om als Nederlandse productie in de top 40 in de American Billboard te komen. Nou wel, ja, in de lijst van de 100, hè. Wat korte regio-nieuws, want we gaan even naar Gorinchem toe. Vrachtwagenchauffeur Senne Maurik uit Gorinchem maakt met zijn vrachtwagen kans op de titel de mooiste truck van Nederland. Zijn truck behoort tot de 24 voertuigen die zich hebben geplaatst voor de finale van de jaarlijkse verkiezing tijdens het Profile Truckstar Festival in Assen. De finale vindt plaats op 25 en 26 juli op het TT-circuit in Assen dus. Ik denk dat als je meegeluisterd hebt, genoten heeft van de eerste platen die we draaiden van Henk Wijngaard. De Nachtrijders. Giddy up, go! Hey, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. Na het nieuws zijn we terug met het. Ja, met de lunchweek weekend dit. Ik ga even mijn keeltje smeren. We hebben wat klaarstaan en dat is de nieuwe van Bruno Mars. Soms draaien we ook nog wat nieuw werk in dit programma. Ik heb wel doorgekregen dat het eerste uur veel stevige muziek is. De nieuwe single van Bruno Mars in Lunchweek. En The Romantic.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brand weer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? En blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
5: Dit is jouw zomer.
6: Jouw zomer.
7: Dit

de nieuwe single. En de plaat heet allemaal Vuurwerk. Volgens de officiële beschrijving staat het nummer vooral in het teken van energie, saamhorigheid, feestbeleving. Nou, dat gevoel heb ik al wel bij deze platen. De combinatie van twee stemmen, een meeslepend refrein, sluit aan bij de traditie van de succesvolle Nederlandse.

Kortrijk weekend voor dit weekend was dat. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Ja, 7 minuten over 1. Goedemiddag. Zaterdagmiddag 11 juli vandaag alweer. Op een warme zaterdag. Temperatuurtjes gaan naar de 30 graden. En de komende week blijft warm. De volgende hittegolf hier in Nederland. Als ik hier zo naar de haven kijk, hier vanuit de studio. Oh, wat is de druk. Jazeker, maar ik maak het vol tot aan 2 uur. Af en toe een kukkie tussendoor, mijn excuses ervoor. Vorige week ook al gedraaid. Martin Garrix, Ed Sheeran.

Staat het Spaans leven voor het leven. Is geschreven vanuit het perspectief van een gevallen koning. Die zijn macht verloor. Een tijdje geleden dat ik hier vanaf CD gedraaid heeft hier in de studio bij mijn radio. Goed, het is weer eens een keer gelukt hoor. Nou ja, Zomerradio 2026. Veel Nederlandstalig. De nieuwe Yves Berensen.

0: de nieuwe single van IPS, zoals je net al vertelde. Misschien is het tijd.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Zoals je net al vertelde, je mag altijd bellen naar de uitzending. Dat is de 0184-420-488. Mocht je soms een verzoekblad hebben, wat nieuws te melden. Of wat anders een ondergetekende wil vertellen. Het is mogelijk, tot een 2 uur ben ik aanwezig. 0184-420-488. De hop-on bus, heb je er wel eens van gehoord? Nou, die pendelt al hoor. Vanaf donderdag 9 juli. Ieder kwartier tussen het treinstation Sliedrecht en het bedrijventerrein in onze gemeente. Ook wordt het bedrijventerrein De Peulen in Hardingsveld aangedaan. De hop-on is een proefproject dat ervoor moet zorgen dat minder mensen de auto nemen. De Kinderdijkse scheepsbouwer IAC, wel bekend hier in Sliedrecht, binnen afzienbare tijd weer winst te maken. Dat meldt het bedrijf. Nu de staat de garantie op exportorders van het bedrijf heeft verhoogd naar 430 miljoen. We gaan even naar de molenlanden toe, want in een discussie rond de geplande asielzoekerslocatie aan de Beemdweg in Hoogblokland heeft een nieuwe tegenstander zich gemeld. Niet alleen de omwonenden en buurgemeente Vijfheerenlanden uit te bezwaren. Ook het tankstation direct naast het beoogde perceel heeft nu forse bedenkingen over het AZC daar. Het bedrijf waarschuwt voor veiligheidsrisico's en toch ziet de gemeenteraad geen bezwaren. De gemeenteraad van Sliedrecht heeft geprobeerd de impasse rond het integraal kindcentrum, kort gezegd IKC, te doorbreken met een breed gedragen voorstel. Tijdens de afgelopen vergaderingen werd duidelijk dat meerdere partijen vooral één ding willen: duidelijkheid over de komst van IKC, zonder nu al het volledige gebied definitief vast te leggen.

0: je nog wat nieuws te melden? Je kan ons altijd even een mailtje sturen. Dat is redactie@merwertv.nl.
1: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.
0: En dat kan je altijd doen, hè? Wij draaien de hits tot een 2 uur, dat beloofde ik je al. 1995. Hoor je de flesje al open gaan? Vandenberg, ofwel Bad Hearing. Juni

0: Ja, deze plaat moet je niet rond de kerst draaien. Maar goed, de zomerse temperatuur was vandaag uiteraard. Bert Heerink was dat met juni en juli. De netbeheerder Stedin die is gestart met de bouw van een nieuw elektriciteitsstation. En dat in Alblasserdam op het bedrijventerrein Hogendijk. Hierdoor wordt de netcapaciteit voor de omgeving niet alleen verhoogd, maar zelfs verdubbeld.
1: We hebben vandaag de startbouw gedaan van ons nieuw te bouwen station hier achter ons. Er stond al een oud station van ons, maar dat wordt vervangen en we gaan het uitbreiden. Dus er komt meer capaciteit voor de regio beschikbaar.
2: Er wordt een nieuw elektriciteitsstation gebouwd in Alblasserdam. Dit moet ervoor zorgen dat woningbouw, verduurzaming en economische ontwikkeling sneller mogelijk worden. Het station is nodig vanwege de hoge druk op het stroomnet.
3: Af en toe gewoon niet genoeg stroom voor alles wat we nodig hebben. Niet genoeg elektriciteit. En we krijgen hier een bijna verdubbeling van het verbruik. Dus dat betekent heel erg veel voor de hele regio. Voor zowel de huizen als de bedrijven. Als natuurlijk de hele verduurzaming. Want daar is ook meer elektriciteit voor nodig.
2: Het nieuwe station verdeelt de stroom over de gemeenten Alblasserdam, Molenlanden en Papendrecht. De gemeentes Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam gaan vanaf 2029 stroom afnemen van dit station.
3: Nou, het duurt best wel een tijd voordat het gebouwd is en voordat de Stedin dan ook nog de elektriciteit erop zet. Dus ik denk dat we over 2-3 jaar gaan merken dat er meer ruimte is op het net.

gevoel dat het een beetje vrolijk wordt van deze plaat als ik hier word bij deze temperaturen. Jonas Blue, de nieuwe single, de korte versie van dit trouwens, hoor, van mijn lief. En de plaat heet The Edge of Desire. Zo, straks nog weer reportage. Dan gaan we even naar de afvalverwerking tijdens de gesloten brug. De Papendrechtse brug. Oh nee, daar is die weer. Maar eerst even wat nieuw werk. Blij om haar weer te horen. Emma Heesters, nieuwe single. Nederlandstalig op je radio. Lunchbreak met de Hartebreker.

Het was 1980 van dit. Het gaat over het Jamaicaanse eiland. Jamaica! Een van de wijk daar. Tom Brown, Funking for Jamaica was dat. Ik zie even een foto van mijn kleinkind momenteel in Papendrecht. Er is heel veel te doen daar op het winkelcentrum De Meent daar. Dus mocht je interesse hebben, ga eens even kijken. Verkeersinformatie, A15, Sliedrecht, Hanningsveld, Papendrecht, Alblasserdam. Op dit ogenblik geen file te melden. A27 uiteraard in verband met de werkzaamheden daar. In de Molenlanden, Stichting SVVPA, terwijl Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas. Alarmerende meldingen, onverantwoord varen, Alblas en de Giezen. Als je het bericht even wil lezen, kijk even op onze website www.mnvtv.nl. Een anonieme melding heeft begin deze maand geleid tot een oprollen van een hennepkwekerij in Hendrikidoambacht. De kwekerij werd ontdekt in een woning aan de wijk Kruiswiel. De gemeente Hendrikidoambacht geeft via de meldmisdaad anoniem lucht van deze situatie. En hierbij ontstond het vermoeden dat in de wijk een hennepkwekerij zou zitten dus. Van de regio nieuws, een botsing bij de Jacob Katstraat hier in Sliedrecht rond 6:15 gisteravond. Een fatbike en een personenauto kwamen hierbij met elkaar in botsing. Hulpdiensten rukten met spoed uit en heeft het betrokken nagekeken. Een coalitieakkoord eerder deze week zetten de lokale partijen hier in Sliedrecht, Pro Sliedrecht, Sliedrecht.nu en GroenLinks Partij van de Arbeid definitief hun handtekening onder het zogenaamde nieuwe coalitieakkoord. Dit volgt kort op de politieke spanningen rondom de gebroken asieldeal met de buurgemeester Alblasserdam. Nog even een ander kort berichtje. Vrijdag 17 en zaterdag 18 april op het burgemeester Winkerplein. De derde editie van de Beer Garden Sliedrecht. Het tweedaagse festival wordt georganiseerd door Partycafé Candlelight. En staat in het teken van live muziek, speciaal bier, foodstands en gezelligheid. Op vrijdag 17 juli tussen 4 uur en 11 uur is Guido van der Graaf de grote publiekstrekker. En op zaterdag 18 juli neemt de Golden Earring Tribute Band de zorg dan voor de gezelligheid dus. En meer informatie, kijk even op de website van de Candlelight. Inmiddels 20 minuten voor 2 uur. Zoals ik al begin van de uitzending vertellen, we zijn met dit programma een beetje anders voorbereid dan we normaal doen wat de muziek betreft. Maar het werkt redelijk. De nieuwe Lost Sequences. De nieuwe single, Live It All.

Ja, de nieuwe single was dat van Lost Frequencies. De plaat heet Living Up. Ik heb het gevoel dat het een grote hit geworden, die plaat. Maar ja, dat heb je wel zo'n gevoel, hè. Dan klinkt het heerlijk en dan wordt het een grote hit in Nederland. Een klassieker even op zaterdagmiddag. Een oude piano, mijn old piano, Deanna Ross.

0: bij Den Haag. Dit is oude weekend in deze van Flair. Door het oog van de nacht.
1: Alles mag wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Ja, ik heb nog één reportage klaarstaan van de Streekomroep. En dan gaan we luisteren naar de HVC-woordvoerder Christine Schrij. Het is het improviseren met vuilniswagens. En dat allemaal in verband met de lange afsluiting van die Papendrechtse brug.
2: We hebben inderdaad extra geld uitgetrokken omdat we extra personeel hebben en een extra wagen op de werf hebben staan. Maar uiteindelijk, de tijd dat we straks heen en weer naar Dordt moeten, dat zal gewoon aanzienlijk langer zijn dan nu.
3: Het is flink improviseren voor afvalverwerkers, als vanaf 17 juli de Papendrechtse brug 9 maanden dicht gaat voor groot onderhoud. Routes worden langer en vuilniswagens kunnen in de file komen. HVC, de grootste afvalverwerker in onze streek, speelt daarop in.
4: We kijken 's ochtends wat de situatie is op de weg en bepalen aan de hand daarvan wanneer we waar welke wagens naartoe sturen. Dus het kan dan zo zijn dat we besluiten eerst in Dordrecht in te zamelen en dan na de files naar bijvoorbeeld Papendrecht of Zwijndrecht te gaan.
3: De geplande ophaaldagen verandert dus niets, is het uitgangspunt, maar aan het tijdstip mogelijk wel. Ook wil HVC het aantal ritjes van de noord naar de zuidkant van de Beneden Merwede verminderen. Bijvoorbeeld voor vuilniswagens die glas meenemen.
4: Nu gaan we bijvoorbeeld een bak plaatsen in Alblasserdam waar je naartoe kunnen brengen. Zodat je niet onnodig heen en weer hoeft te rijden.
3: En in de gemeente Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht en Papendrecht wordt de papierinzameling anders.
4: Normaal gesproken doen we dat in de avond met vrijwilligers, maar omdat we door de lange reistijden verwachten dat de mensen wat langer moeten werken, is het niet verantwoord om ook de mensen dan nog 's avonds te laten werken.
3: In Sliedrecht verzamelt de gemeente zelf het afval. Medewerkers gaan er eerder beginnen en werken langer door. Ook is er extra personeel en een nieuwe vuilniswagen, maar dat alles is nog niet voldoende.
2: En daarom gaan wij aanpassingen doen dat het groenafval niet elke week wordt opgehaald, maar één keer in de 14 dagen. En het plastic afval één keer in de maand.
3: Inwoners die ruimte tekort komen kunnen een extra kliko aanvragen. Het restafval wordt nog wel gewoon wekelijks opgehaald. Hetzelfde geldt voor het legen van de ondergrondse containers. En zo is het dus flink improviseren in onze streek. Al hoeven mensen niet eerder hun afval buiten te zetten.
4: Wij zorgen ervoor dat wij om 7:30 in de wijk zijn. Kan misschien zijn dat wij daarom eerder weggaan, omdat er meer verkeer is. Maar er is geen wijziging in wanneer je bak buiten moet zetten. Dat is voor 7:30.

0: Ja, blijf lekker praten, hoor. Armin van Buuren, Just Can Be was dat. En ja, als ik naar buiten kijk. Oeh, heerlijk toch? The Sunny Days.
1: Dag en nacht voor jou.
0: Dan was het weer voor deze zaterdag. Programma Lunchweek. Mijn stem gaat er steeds slechter klinken hier. Met een beetje water houden het een beetje op gang. Maar even een beetje rust geven. Even bedankt voor het luisteren voor deze zaterdag. Volgende week zaterdag weer een nieuwe aflevering. Straks om 4 uur het Hitmuseum met René van Meijgaarde. Goed weekend en tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grote aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ik dromen zou. Als ik niets delen kan met jou, elke roos verliezen.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Langer Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dat is wel het geluid van de zomer, hè, dit. Ah, heerlijk, man. Meer dan 25 jaar geleden alweer stonden wij lekker te plonzen op deze zomerknijter. En ik denk, ja, het is weer een warm weekend in NL. Dus laten we beginnen met een mooie zomerknijter. The Static Revenger. Aan het begin van On Fire, je hoorde Get Down, Happy People.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: Brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Solomon en Skrillex, Michel de Heij en Job de Jong. En Dexter Troy, Rick Silva, Girls Don't Think, D.O.D. En nog veel meer, met andere woorden, ja hoor. Ook in dit zinderend hete weekend zijn...

voor een hete zomerweekend met de dikste nieuwe releases. Zometeen, omdat het toch zo warm is, even een salsa nummertje, vind je toch? En dit is Peggy Gill samen met Ira Starr. Who man?

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoeging? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: soms moet er gewoon echt eentje doorheen. Zo'n ultieme classic. Zo'n classic waarvan je denkt, ja, deze heb ik lang niet gehoord. En wat een founder van de house. Nou, dit was een goed voorbeeldje. Hij plonsde er lekker in, hoor. Je hoorde Todd Terry aan het begin van het tweede uurtje van On Fire. En yes, die house has a feeling. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. Brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: De nieuwe muziek van Solomon en Skrillex, Michel de Heij en Job de Jong. En Dexter Troy ook.

Augustine Viraca was dat hier in de On Fire Radio Show Traveler. Ik vind het een prachtig nummer. En DJ Tennis hoorde je ook nog. En dat is er een. Hey, Misbehave. Wij houden van die track. En D.O.D. en met Haley May hoorde je ook nog. En Closure in de Fatso Remix. Die mag er zijn. Het is weekend weer. Reageer op die On Fire Radio Show. Onze lief berichtje

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.
1: Baby, it's real. Keep on. Keep on living. It's so, so real. Keep on right on doing it. What I feel, it's so real. Right on doing it.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchová. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De negende etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden.